0: Auch mago CBC de Bajmon.
1: Bo mag nicht mit der Bajmon nur erst in der Stunde und die hat sich dann in der Haut sich und die Laximo. Ich gehe da kurz ich gehe mal mit Augen und da hat das nur ein Tanutz in der Nuit Navador hat. Navador geisen ik heb deze een goed tent dat ook zoiets wel door het ook schermen in Louvicourt in een company afres nilo heisen ik heb deze hagen gama gaj nie en dat zei ik dat wat ook niet ik ga nie als nieuw als je niet gaan en dat hij als je boek zijn wat gaj je nu gaj je boek dat Oh, to the mechanical data select Simon Hagen Lucien Wabanonic Hagenia Gibor Game Hagomna, your habits, see so they hit that sum. Gamagania guide that Gibor Jagabit, my habits, siege. Hagen's Gibonji, Nadoitish, like Simon, Pitmajachi, Nadoimaj Gardner, Gunia Company, Pitmajaji, Station, your debit, Sionium, Gamagania, Mussozagoya, the Abit Station, Jaga, Jawi, Jaja, Siwishka. I go Kenya, go and do it. We are just you are with Magnoja, give up the mad, then had a deep speech. We are but soon you get my go and do it. Tom, you go. Bachin Skumda, here, Gna, Gypsy, Nuts, and Anoya.
2: Je pense que c'est important comme message au gouvernement, aux municipalités, à la région, qu'on ne peut plus ignorer nos Premières Nations. Puis quand on dit non à un projet, il faut savoir comprendre qu'on est prêt à collaborer pour expliquer ces choses-là. Mais en même temps, de respect, là, c'est maintenant que ça se passe. C'est plus dans les années 50, on est rendu en 2026 maintenant.
1: Vi kan se att det är inte någon sådan statistik ju. Jag undrar om jag ska titta på sin demon och hur det hittar sig. Det är inte bättre just så jag hittar hur det hittar han hittar också kemi och hur det är han region sen när kemi kan du visa sig att jag hittar någon och jag ska måste jag bara ta en ordentlig och jag hittar också. Jag kan gå

Jeg kommer ikke have gavet om knækkermånda. Vi er dog sammen, at vi kan give på, at vi er hjemme i Georg. Det vil som sådan, at vi er i Prag at cbc.ca. Vi er med, at vi biter biter nå, en gabag, sig application, cbc listen. Og det er, at vi biter biter, at vi skal på tøvning nu, at vi skal på tøvning Og det er sådan, at vi er i Prag at cbc.ca. Ik heb me een schoonde nanny nog gegeven, ik heb een schoonde nanny nog gegeven, ik heb een schoonde nanny nog gegeven, ik heb een schoonde nanny nog gegeven, ik heb een schoonde nanny nog gegeven, ik heb een schoonde nanny nog gegeven, ik heb een schoonde nanny nog gegeven, ik heb een schoonde nanny nog gegeven, ik heb een schoonde nanny nog gegeven, ik heb een schoonde nanny nog gegeven, ik heb een